0: Het is 3:00. Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven. Het weer, vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en...

0: Het is 4 uur. Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven. Het weer, vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga

0: Het is 5:00. Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet 1, maar 2 oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven. Het weer, vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
4: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
5: 60s, 70s en 80s.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
7: Aldi, heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
9: Boost yourself.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals op

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door...
3: Ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
3: Sneller!
4: Forever 49, half 7 headlines.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk half vroeg viel op de A50 vanuit Os naar Eindhoven, tussen Sint-Oederode en Sonnenbreugel. 4 kilometer en een kwartier extra. Het is onbekend wat daar precies is gebeurd.
4: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: De komende uren is het vrijwel overal droog. In het midden en westen van het land breekt de zon af en toe door de hoge bewolking heen, maar daar is het verder dan ook mee gedaan. Er waait een matige wind uit zuidelijke richtingen. Tegen het middaguur schijnt lokaal nog af en toe de zon. Verder is het bewolkt. Het kwik stijgt vanmiddag naar tussen de 20 en 21 graden. In het zuidoosten en oosten kan het lokaal nog iets warmer worden. In Zeeland neemt vanmiddag de kans op een enkele bui toe en later in de middag valt ook in de westelijke provincies de eerste neerslag. De zuidenwind draait dan geleidelijk aan naar het zuidwesten en neemt toe tot vrij krachtig aan de kust. Vanavond trekken de buien langzaam naar het oosten. In het westen zijn er dan overwegend droge perioden met alleen lokaal dan nog een bui. Vannacht klaart het verder op. Morgen eerst stapelwolken en wat neerslag. Verder ook brede opklaringen. Morgenmiddag meer buien, mogelijk met onweer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. Vanaf woensdag wisselvallig en meer neerslag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
4: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
3: Forever 49.
4: Celebrating life.

60s, 70s and 80s. Dit zijn de hits. Je luistert naar Forever 49, Celebrating Life.

0: voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
8: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Adtap.
8: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: 10 tenders alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan €8.
10: Hè? 8? Oké.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
12: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
16: Oranje. De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
20: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Het is 7 uur.
21: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws op Forever 49. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in houten teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. We zitten nu net boven de 100 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Vooral veel dagelijkse files, zoals op de A12 Arnhem-Utrecht, tussen Wageningen en Veenendaal. 4 kilometer, 10 minuten. Ook de A27 naar Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond, 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50 naar Arnhem, tussen Paalgraven en Ravenstein. 4 kilometer, waar je 10 minuten langer onderweg bent.
22: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
23: Forever 49.
22: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
24: Dit is Forever 49.
25: 60s, 70s en

0: Dat je weekend snel voorbij is, dat gevoel had ik vroeger al, maar dat heb ik eigenlijk nog steeds, want je weekend is ook voorbij. Het is niet normaal. Shout it out, zou ik bijna willen zeggen. Joh, het eerst voor veers. Een hele goede morgen, maandag 8 juni.
1: Goedemorgen.
0: Maar eerlijk is eerlijk, we hebben er wel weer zin in. En langzamerhand kruipen we naar het WK. Daar kijken ook heel veel mensen naar uit. Hoe gaat dat allemaal uitpakken voor het Nederlands elftal? Het is trouwens vandaag de 159ste dag van het jaar. Het is Wereldoceaandag. Een dag die wordt gevierd om aandacht te vragen voor de bescherming van de oceanen, het leven in zee en het duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van de oceaan. En je dag, die beginnen we natuurlijk lekker in balans. En dat doen we met Madonna. Dit is Open Your Heart.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

The Police en Roxanne. Liep vanmorgen naar buiten, richting de studio. En toen dacht ik bij mezelf van zo, het lijkt wel lente. De temperatuur die was toch best wel een beetje kil en koud. Maar ja, dat zal ook de temperatuur zijn de komende dagen. Met op donderdag toch wel een dipje in de temperatuur. Het gaat niet warmer worden dan een graadje of 16, heb ik begrepen, aanstaande donderdag. De zomer is nog ver te zoeken, maar na het weekend gaat het beter worden. Muziek van de Pet.

0: Zo af en toe als je een hele drukke week hebt, dan heb je het gevoel, 8 days a week. Ik heb 8 dagen gewerkt in 7 dagen. Ik ben helemaal versleten. Tijd om bij te komen hebben we bijna niet. De Beatles hoor je hier in de ochtend bij Klaas van het Hof. En we hebben vanaf vandaag weer een leuke actie. Tot en met vrijdag gaan we deze leuke actie doen. En dat is Herken de TV-tune. Alle tunes zijn natuurlijk afkomstig uit de jaren 60, 70 of 80. Herken jij de tune? Stuur dan je antwoord op via ons actieformulier op de website of via onze app. Een leuke extra motivatie mag je ook toevoegen. Dus als je een leuke herinnering hebt aan een bepaalde tune die je gaat horen vandaag of de rest van de week. Want de leukste en of origineelste inzending die maken natuurlijk de meeste kans op een hele leuke prijs. En die prijs, dat is elke middag in de middagshow vanaf 4 uur... verloten wij 1 NLZiet extra jaarabonnement te waarde van €132. Dit is de tune van vandaag.
1: Herken de TV-tune. Welke bekende nostalgische TV-serie hoorde je hier?
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NLZiet.

0: kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Ik wil als Dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf 299 euro per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
17: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
17: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde
16: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl. Get ready for the OG. All y'all
9: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar

0: jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
1: Forever 49, half 8 headlines.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt steeds verder op gang en de meeste vertraging zie je nu in de files in het midden en zuiden van het land. Zo is er een ongeluk gebeurd bij Veenendaal op de A12 komende vanuit Arnhem. Ben je onderweg richting Utrecht, hou dan rekening met file vanaf Oosterbeek. 7 kilometer en 30 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook de A59 richting Den Bosch staat erbij. Voor Engelen 7 kilometer en een kwartier door een ongeluk. Dan wat lokaler de N301 Barneveld-Almere. In beide richtingen is de weg dicht bij Zwartebroek. Komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het is onbekend hoe lang dit nog gaat duren.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: De komende uren is het vrijwel overal droog. In het midden en westen van het land breekt de zon af en toe door de hoge bewolking heen, maar daar is het verder dan ook mee gedaan. Er waait een matige wind uit zuidelijke richtingen. Tegen het middaguur schijnt lokaal nog af en toe de zon. Verder is het bewolkt. Het kwik stijgt vanmiddag naar tussen de 20 en 21 graden. In het zuidoosten en oosten kan het lokaal nog iets warmer worden. In Zeeland neemt vanmiddag de kans op een enkele bui toe en later in de middag valt ook in de westelijke provincies de eerste neerslag. De zuidenwind draait dan geleidelijk aan naar het zuidwesten en neemt toe tot vrij krachtig aan de kust. Vanavond trekken de buien langzaam naar het oosten. In het westen zijn er dan overwegend droge perioden met alleen lokaal dan nog een bui. Vannacht klaart het verder op. Morgen eerst stapelwolken en wat neerslag. Verder ook brede opklaringen. Morgenmiddag meer buien, mogelijk met onweer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. Vanaf woensdag wisselvallig en meer neerslag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Celebrating life.

0: Je luistert in de ochtend met Survivor en The Eye of the Tiger. Natuurlijk speciaal geschreven voor de film Rocky 3, die ik inmiddels denk ik wel 21 keer gezien heb door de jaren heen. Oorspronkelijk wilde acteur en regisseur Sylvester Stallone in de openingsscène het nummer Another One Bites the Dust van Queen gebruiken. Maar toen Queen daar geen toestemming voor gaf, vroeg Stallone aan Survivor om een nieuw nummer te schrijven dat dezelfde energie had.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in het eerste uur van in de ochtend gaat je mee terugnemen naar een iconisch herkenbaar moment uit de jaren 60. En we gaan naar 8 juni, net zoals vandaag, maar naar het jaar 1968, de begrafenis van Robert F. Kennedy. Hij werd begraven op deze dag, 2 dagen nadat hij was overleden na de aanslag op 5 juni. Miljoenen Amerikanen volgden de ceremonie op televisie. En de trein die zijn lichaam van New York naar Washington voerde, werd langs het spoor door enorme menigte begroet.

het voor, zeg je. En jullie maken het feestje af. Leuk dat je ons uitnodigt, maar wij kunnen niet. Volle agenda. En die laat het niet toe de komende weken. Nee, we hebben echt een hele drukke agenda. Gelukkig maar. Village People hoorde je en YMCA. Ja, vanmorgen kwam die op. Misschien heb je hem gezien. 6:10 kwam de zon op en hij gaat vanavond onder om 10:02. Is het de langste dag al? Nee, natuurlijk niet. Dat is pas op zondag 21 juni. Dus daar moeten we nog even op wachten. Queen en David Bowie.

0: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
3: Boost yourself.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
8: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
10: Kenneth Smit.
11: Het is al even geleden, maar beest is weer los.
12: Zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
13: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
14: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
16: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
18: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
19: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
21: Het is 8 uur.
22: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49.
10: Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 8 doden en 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden zware naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven van een meter hoog gezien. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
21: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. We zitten nog altijd onder de 200 kilometer, dus wat dat betreft valt het onderweg nog wel mee. Toch zijn er wel meerdere files langer dan 10 minuten. Bijvoorbeeld op de A1 richting Amersfoort. Bij Kootwijk staat een vrachtwagen met een lekkerband. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Apeldoorn een file van 20 minuten. Verder goed nieuws over de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Veenendaal is de weg weer vrij na een ongeluk. De file kan u oplossen. Vanaf Oosterbeek nog wel een kwartier vertraging. Dan file bij Rotterdam op de A16 komende vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk ongeveer 20 minuten door een ongeluk. En tot slot ook een ongeluk op de A59 naar Den Bosch. Bij Den Bosch West is de weg weer vrij. Maar vanaf Drunen nog wel een file. 7 kilometer en 10 minuten.
23: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
21: Dit is Forever 49. 60s, 70s en 80s.

0: hebben ze natuurlijk wel een punt. Everybody needs somebody to love. En dat deden we samen met de Blues Brothers. Een hele goede morgen, maandag 8 juni.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Het is de 159ste dag van het jaar. Is er nog wat bijzonders vandaag? Nou ja, we gaan even terug. Zo'n kleine 24 jaar geleden, 8 juni, Nederland in de ban van Idols. Want rond deze periode begonnen de talentenjachten wereldwijd aan een opmars. En ja, eigenlijk nog steeds razend populair op de televisie natuurlijk vandaag de dag. Een paar maanden later zou trouwens Idols in Nederland een ware rage worden. Je dag lekker in balans beginnen doen we met Neil Diamond.
3: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Miami Sound Machine en The Bad Boy. Hield trouwens Gloria Estefan van een populaire Latijns-Amerikaanse artiest naar een internationale popster te maken toen de tijd. En bereikte wereldwijd volgens mij gewoon een top 10 hit. En waarom ook niet? Lekker nummer. Je luistert in de ochtend met Klaas van het Hof en muziek van Paul Young.

0: Dit vind ik wel zo'n heerlijke maandagmorgenplaat. Het liefst zou ik er nog vanaf vernieuw draaien, maar ik heb het niet meegenomen vanaf vernieuw. Joe and Jet and the Blackhearts and I love rock and roll. Wij zijn beland bij de nieuwe actie van deze week. Want tot en met vrijdag kun je meedoen met de actie Herken de TV-tune. Oftewel, alle tunes zijn natuurlijk afkomstig uit series uit de jaren 60, 70 en 80. Herken jij de tune van vandaag of de komende dagen? Dan stuur je antwoord op via het actieformulier, wat je kunt vinden in onze app. En natuurlijk op onze website, forever49radio.nl. Daar ga je naar acties. Ja, oké, winacties. Ja, goed zo. En het leuke is, als jij een extra motivatie toevoegt, zeg maar, misschien heb je een leuke herinnering aan een bepaalde tv-tune, dan vinden wij dat ontzettend leuk om binnen te krijgen en dat te delen met onze luisteraars. De leukste en of origineelste inzending, die maakt natuurlijk de meeste kans op deze geweldige prijs. En de prijs is, elke dag verloten wij in de middagshow vanaf 4 uur 1 en al ziet extra jaarabonnement te waarde van €132. Hier volgt het fragment.
1: Herken de TV-tune. Welke bekende nostalgische TV-serie hoorde je hier?
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NLZiet.

0: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
10: Kan het ook sneller?
9: Ondernemers pakken meteen door...
10: Ik voel dat doorpakken niet.
9: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
10: Sneller!
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
14: 11 GWC!
15: 11!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven!
14: Opdrachten uitvoeren.
17: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
3: Tickets to the tribes.
14: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
6: Hey, 49-plusser. Er is een nieuwe podcast speciaal voor jou. De Vijftigers. Waarin zangeres Birgit Lewis, acteur Patrick Stoof... schrijfster Ivanka van der Zwaan en ik, radiomaker Sander de Heer... alle clichés en taboes van leeftijdsgenoten proberen op te helderen.
9: Ja, en niet alleen maar over vrouwengedoe en over de overgang.
5: Ja, of mannen praten over bierbuik en Viagra.
8: Nee joh, elke aflevering een open gesprek over een thema dat elke vijftiger boeit. Over vriendschappen, kwaaltjes, carrière.
6: We zijn er nu op alle platformen.
15: Wij zijn de Vijftigers.
2: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razend.

0: snel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
1: Forever 49, half 9 headlines.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 8 doden en 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt niet zoveel voor deze ochtend. Hier en daar rijdt het wel wat langzamer, maar er zijn geen enorm lange files. In totaal staat er nu 130 kilometer. Op de A6 Emmeloord-Muiden bij Lelystad een ongeluk. Je hebt ongeveer een vertraging van 20 minuten vanaf Lelystad-Noord. De rechterrijstrook is dicht. Ook een ongeluk bij Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. En het is wat drukker op de A16 naar Rotterdam voor Dordrecht. Nu 10 kilometer en 30 minuten. Eerder was de Drecht-tunnel even dicht omdat er een te hoge vrachtwagen voor stond.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: De komende uren is het vrijwel overal droog. In het midden en westen van het land breekt de zon af en toe door de hoge bewolking heen, maar daar is het verder dan ook mee gedaan. Er waait een matige wind uit zuidelijke richtingen. Tegen het middaguur schijnt lokaal nog af en toe de zon. Verder is het bewolkt. Het kwik stijgt vanmiddag naar tussen de 20 en 21 graden. In het zuidoosten en oosten kan het lokaal nog iets warmer worden. In Zeeland neemt vanmiddag de kans op een enkele bui toe. En later in de middag valt ook in de westelijke provincies de eerste neerslag. De zuidenwind draait dan geleidelijk aan naar het zuidwesten en neemt toe tot vrij krachtig aan de kust. Vanavond trekken de buien langzaam naar het oosten. In het westen zijn er dan overwegend droge perioden met alleen lokaal dan nog een bui. Vannacht klaart het verder op. Morgen eerst stapelwolken en wat neerslag, verder ook brede opklaringen. Morgenmiddag meer buien, mogelijk met onweer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. Vanaf woensdag wisselvallig en meer neerslag. Tot zover het weerbericht van het radio.

week alweer. De tijd gaat snel. Soms, nou ja, zeg wel gerust, iedere dag moet je in mijn agenda kijken hoe het eruit ziet de komende dagen. Want je onthoudt het eigenlijk bijna allemaal niet meer. Zo druk is het. Muziek hoorde je van Elton John en I'm Still Standing. Je luistert naar Forever 49 met het warme stemgeluid van Barry White.

0: vrolijk voor wordt op de maandagochtend. Zelfs als je met het verkeerde been uit bed bent gestapt. Billy Joel hoor je hier en zijn Uptown Girl.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine, een iconisch herkenbaar moment. In deel 2 van dit radioprogramma ga je mee terugnemen naar een periode van... ja, of uit de periode van de jaren 70. En daar heb je er eentje. 8 juni, dezelfde dag als vandaag, maar dan in 1978 de eerste aflevering van Dallas. Dallas ging in première op de Amerikaanse televisie. De serie groeide uit tot een wereldwijd fenomeen en maakte personages zoals J.R. Ewing legendarisch, zoals je weet. En de latere Who Shot J.R. werd natuurlijk een van de grootste tv-momenten ooit.

dansje op de werkvloer. Kijk even je collega aan of die mee wil doen. Ja, goed zo. Verbroedering met muziek. Daar doen we het voor. The Bangles en Walk Like an Egyptian. Straks in het laatste deel van In de Ochtend ga ik je mee terugnemen met de tijdmachine naar 8 juni 1984. Jeroen Smit hebben we met de lach van de dag. En we hebben natuurlijk weer een fragmentje. Herkende TV-tune, de actie van deze week. Die we iedere dag doen voor je. Waar je een leuke prijs mee kunt winnen.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus... alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En alle kwekkenboom, Doeka en Topking oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
10: Het is 9 uur.
11: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van een meter hoog. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
12: Forever 49 verkeer.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt vandaag gelukkig verrassend weinig voor. Momenteel staat er zo'n 60 kilometer file nog. Op de A6 Emmeloord-Muiden, de langste file van het land. Ongeveer een kwartier tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders. Het komt door een eerder ongeluk, de weg is weer helemaal vrij. En verder alleen maar files van ongeveer 5 minuten, niet langer dan 10 minuten.
14: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
15: Dit is Forever 49.
16: 60s, 70s en...

0: gezelligheid kent geen tijd op deze maandagochtend. Je luistert in de ochtend, deel 3 alweer inmiddels van het radioprogramma. En we trapten af met Whitney Houston. Hele goede morgen, maandag 8 juni.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er is ook een heel leuk verhaal achter dit nummer van Whitney Houston. Het was namelijk eerst geschreven en aangeboden aan Janet Jackson. Maar haar team die wees het af en daarna kwam het eigenlijk terecht bij Whitney Houston, die een van haar allergrootste vroege hits ervan maakte. Een leuk verhaal achter dit nummer van Whitney Houston aan het begin van het derde uur van in de ochtend. Het is vandaag de 159ste dag van het jaar en we beginnen je dag lekker in balans met muziek van Wax.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

deze uitvoering van Gloria, zeg maar, wordt beschouwd als een van de allereerste echte disco-hits. Het is niet een origineel nummer van Gloria, want de Jackson 5 die bracht het natuurlijk al uit met een piepjonge Michael Jackson in 1971.

0: klein beetje afweten. Ja, de hele week is het een beetje gematigd weer. Met af en toe een buitje, een beetje bewolking hier en daar. En na het weekend gaat het beter worden, zeggen ze. Dus daar gaan we ook maar vanuit. Yo, de muziek van de Beach Boys en I Get Around. We zijn beland bij de nieuwe actie van deze week. En dat is de actie Herken de TV-tune. Alle tunes zijn afkomstig uit series uit de jaren 60, 70 of 80. Herken jij de tune? Stuur dan je antwoord op via het actieformulier in onze app of via onze website forever49radio.nl. Dan ga je naar winacties. Ja, daar zie je hem staan. En het leuke is dat wij het extra leuk vinden als jij een extra motivatie toevoegt. Mocht je een leuke herinnering hebben aan de tv-tune van vandaag bijvoorbeeld. Want de leukste en of origineelste inzending, die maken, ja natuurlijk, de meeste kans op een hele mooie prijs. En dat is één NL Ziet extra jaarabonnement ter waarde van €132. En die gaat er vanmiddag al uit, vanaf 4 uur in de middagshow. Dit is het fragment van vandaag.
1: Herken de TV-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NL Ziet.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

0: thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichtingjarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
2: Ja, de leeuw komt eraan.
3: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn app.
4: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
5: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Ah, nee hè.
13: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
12: Ja, weer eens.
13: Nou, pof jij even?
12: Oh ja?
13: Ik heb net koffie gezet.
12: Lekker.
13: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
14: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
15: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
16: Forever 49 half 10 headlines.
17: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Tot zover.

0: hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt amper meer iets voor. Er staat alleen nog file op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 6 kilometer en een kleine 10 minuten.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
0: De komende uren is het vrijwel overal droog. In het midden en westen van het land breekt de zon af en toe door de hoge bewolking heen, maar daar is het verder dan ook mee gedaan. Er waait een matige wind uit zuidelijke richtingen. Tegen het middaguur schijnt lokaal nog af en toe de zon, verder is het bewolkt. Het kwik stijgt vanmiddag naar tussen de 20 en 21 graden. In het zuidoosten en oosten kan het lokaal nog iets warmer worden. In Zeeland neemt vanmiddag de kans op een enkele bui toe en later in de middag valt ook in de westelijke provincies de eerste neerslag. De zuidenwind draait dan geleidelijk aan naar het zuidwesten en neemt toe tot vrij krachtig aan de kust. Vanavond trekken de buien langzaam naar het oosten. In het westen zijn er dan overwegend droge perioden met alleen lokaal dan nog een bui. Vannacht klaart het verder op. Morgen eerst stapelwolken en wat neerslag, verder ook brede opklaringen. Morgenmiddag meer buien, mogelijk met onweer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. Vanaf woensdag wisselvallig en meer neerslag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
3: Forever 49.
1: Celebrating life.

0: Blijft een heel gevaarlijk nummer dit. Blijft in je hoofd hangen. De hele dag lekker neurien op Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper. Excuses daarvoor.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in het laatste uur van dit radioprogramma in de ochtend. Ga je mee terugnemen naar 8 juni 1984. Ghostbusters ging in première in de Verenigde Staten. De film werd een enorm cultureel fenomeen, met het beroemde logo natuurlijk, de titelsong en de legendarische vraag: Who you gonna call?

0: herkenbaarheid. Lekker je dag in balans beginnen hier in de ochtend met Alba en Does Your Man Know. Het is de hoogste tijd voor de lach van de dag.
1: Moppen, topper, aller tijden, yeah. Jeroen Smits.
2: Ja mensen, daar zijn we weer. Een hele goede morgen op deze mooie maandag. Jeroen Smits hier met ook deze week natuurlijk iedere dag een kort verhaal. Een leuk anekdote, mopje, grapje, iets waarmee wij de glimlach om de mond toveren. En vandaag wil ik jullie even meenemen naar een recente gebeurtenis die ik persoonlijk mocht meemaken. Ja, ik werd laatst aangehouden door een agent, althans, dat ging even anders. Want ik werd aangehouden, dus ik stapte uit. Toen zegt die agent, meneer, u reed echt veel te hard, Ik zeg, man, dat kan helemaal niet. Ik zeg, want toen jij begon te meten, parkeerde ik mijn auto hier op de oprit.
3: Celebrating live. Age is just a number. Forever 49.

0: Fenton, Get Down Tonight. Misschien als je een leuk feestje hebt vanavond, dan hebben we je misschien al een klein beetje voorbereid. Hans, goedemorgen. Hoe was jouw weekend trouwens?
1: Klaas, ik heb een heerlijk weekend gehad. Fantastisch. Begon vrijdag al. Had een goede vriend van mij, een theatervoorstelling, die was helemaal uitverkocht. Zaterdag had ik een 40-jarig jubileum. Dat was ontzettend gezellig. Heerlijk genoten, met live muziek was dat ook. En ja, zondag, nou ja, was alleen eventjes de Robin van Persie, hè. Dat was eventjes de domper natuurlijk. Ontslagen, maar voor de rest, jongen, heerlijk.
0: Robin van Persie, ja, dat was inderdaad groot nieuws. Gisteren aan het begin van de avond, zo'n klein beetje de media, die staat er vol van. En heeft het deze ochtend er ook weer over. Wat heb je nog meer zo meteen in je programma zitten?
1: Ja, ik wil even terugkomen op wat je vanmorgen zei, Klaas. Het is Wereld Oceanendag. We hebben een cruise gemaakt en dat gaan we in Hansje op vakantie ook even doen. En dan komen we uit bij de Love Affair, Everlasting Love. Voor de rest gaan we natuurlijk iemand in het zonnetje zetten. Richard uit Borculo is vanaf vandaag Forever 49. Kleins Classic van Smokey, Living Next Door to Alice. En we beginnen straks met de bumperklever Madonna.
0: Madonna, altijd lekker om te draaien in je radioprogramma. Dankjewel Hans, tot zometeen. Zometeen meer Klein op Forever 49. Dit was hem in de ochtend voor deze maandag. Wij gaan eruit met Bryan Adams.

0: bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Kus.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Help! GWC!
5: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
2: Tickets to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
19: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
20: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
21: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
20: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
21: Wat doe ik aan?
20: Shop nu bij Zalando.
22: Het is 10 uur.
23: Dit is Edo Peertogs met de hoofdpunten van het radionieuws. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Russen hebben de Oekraïnse regio Zaporizhia bestookt. Daarbij zijn 5 mensen gedood en 14 mensen gewond geraakt. Bij Lauwersoog zwemmen al een week 2 dolfijnen rond. Ze zijn de voorbije dagen regelmatig gezien bij boeien langs de kustlijn. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
24: Forever 49 verkeer.
25: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
26: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
27: Forever 49.
26: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
24: Dit is Forever 49.
28: Celebrating life. 60s, 70s en

0: jaren 70. Sister Sledge hoorden we en Lost in Music.
1: Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
0: Even de waarschuwing van Udea, de firma Taart Caramel Crush. Bevat hazelnoot, staat niet op het etiket. Dus eet de taartje niet als je allergisch bent voor hazelnoten. De firma Taart Caramel Crush. Tenminste, Houseboy staat op 29 april 2027. Verkocht bij Eco Plaza. In de periode 2 mei tot en met afgelopen vrijdag 5 juli.

0: The Logical Song. Het is maandag, de hele week. Ja, jongens, er valt weer wat te bidden.
1: Herken de TV-tune.
0: Hij is hartstikke makkelijk vandaag. Herken je de tune? Ga naar de website, klik op winacties. En ga even naar Herken de TV-tune.
1: Welke bekende nostalgische TV-serie hoorde je hier?
0: Elke dag verloten we één NL Ziet extra jaarabonnement ter waarde van €132.
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NL Ziet.
0: Ik heb een tip voor je. Meestal op maandag vallen de inzendingen nog wel mee. Later in de week wordt het steeds drukker, dus je hebt de meeste kans op maandag.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
2: OG's. Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
7: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Een file van 2 kilometer en 10 minuten.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
9: Tegen het middaguur schijnt lokaal nog af en toe de zon. Verder is het bewolkt. Het kwik stijgt vanmiddag naar tussen de 20 en 21 graden. In het zuidoosten en oosten kan het lokaal nog iets warmer worden. In Zeeland neemt vanmiddag de kans op een enkele bui toe. En later in de middag valt ook in de westelijke provincies de eerste neerslag. De zuidenwind draait dan geleidelijk aan naar het zuidwesten en neemt toe tot vrij krachtig aan de kust. Vanavond trekken de buien langzaam naar het oosten. In het westen zijn er dan overwegend droge perioden met alleen lokaal dan nog een bui. Vannacht klaart het verder op. Morgen eerst stapelwolken en wat neerslag, verder ook brede opklaringen. Morgenmiddag meer buien, mogelijk met onweer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. Vanaf woensdag wisselvallig en meer neerslag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
7: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
10: Celebrating life.

de beste dag van de week. De rust herstellen. Yes, horen we. Owner of a Lonely Heart. We gaan erop uit, zo dadelijk in Antje op vakantie. En we gaan de oceaan op. Eerst een kleins classic.

0: Ik heb een heerlijk weekend achter de rug. We hebben de vakantie weer geboekt van het weekend. Ja, heerlijk. Oh, lekker vooruitzicht eigenlijk. Pens en Dina's horen en tributes bij Forever 49. Ga je mee, we gaan er even op uit.
1: Hansie op vakantie.
0: Op vakantie voel je soms hoe groot de wereld eigenlijk is. Vandaag is het de Wereld Oceanendag. En meteen moest ik denken aan een internationale cruise die ik ooit maakte. Dagenlang alleen maar zee om je heen. Geen files, geen agenda. Alleen water tot aan de horizon. Het bijzondere van een cruise is dat iedereen onderweg is, maar niemand haast heeft. Mensen ontmoeten elkaar op het dek, kijken samen naar de zonsondergang en raken in gesprek alsof ze elkaar al jaren kennen. Everlasting Love van Love Affair heeft precies dat tijdloze gevoel. Alsof sommige momenten onderweg gewoon even blijven hangen. Misschien is dat het mooie van de oceaan. Dat je midden op zee beseft hoe klein je eigenlijk bent, maar tegelijk hoe verbonden eigenlijk iedereen is. En zo bracht Hansie op vakantie me bij deze plaat.
1: Hansie op vakantie.

0: Welke tune is dit? Je kan mooie prijzen winnen. Tot zo.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
4: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hakje dag!
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
12: Aldi.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
15: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
20: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sauzen, tweede gratis.
19: Lekker hoor.
20: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
19: Boeie.
20: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
19: Zoé.
20: En AH smaaktomaten, twee bakken, 40% korting.
19: Yes.
20: De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Hamster.
21: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
22: Kan het ook sneller?
21: Ondernemers pakken meteen
22: nee,
21: door...
22: Ik voel dat doorpakken niet.
21: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
22: Sneller!
20: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
23: Het is 11 uur.
0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Een deel van het Nederlands ambassadepersoneel is in stilte teruggekeerd naar de Iraanse hoofdstad Teheran. Begin maart werden de ambassadewerkzaamheden vanwege de oorlog tijdelijk verplaatst naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. Een nek-aan-nek-race bij de presidentsverkiezingen in Peru na het tellen van 86% van de stemmen. De conservatieve Keiko Fujimori, dochter van oud-president Fujimori, heeft een lichte voorsprong met 51%. De linkse Roberto Sanchez zit daar op de hielen met 49%. Het weer vanmiddag aangenaam warm bij een matige zuidenwind en droge periode. Maxima tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een autobrand viel op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Weert Noord is één rijstrook dicht. Vanaf Kelpen-Oler een file van 20 minuten en 6 kilometer. Verder is het druk aan de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Ongeveer 3 kilometer en 15 minuten vanaf Zevenaar.
23: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
24: Dit is Forever 49.
25: 60s, 70s en...

Doobie Brothers. En de Long Train Running. Ik heb zelf eigenlijk een hekel aan mijn drone. Ik hoor ze wel eens gaan. Denk je, oh, ze weer een drone. Die zit weer te spieken. Zit weer te kijken of in mijn tuin of iets dergelijks. Ik heb zelf wel zitten denken om ook een drone aan te schaffen. Ik denk, dat doe ik zo'n grote. Maar ja, nu de NAVO een drone naar beneden heb gehaald, denk ik dat ik dat er even achterwege laat. Lijkt me niet echt een goed plan. Tot dadelijk natuurlijk een Clients Classic van Darren Hall en John Oates. We gaan nog even iemand het zonnetje zetten. Die is Forever 49. En je kunt weer mooie prijzen winnen in herkende tv-tune. Eerst 60s, 70s en 80s. Met Roy Orbison.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en kabel.

0: beroemde tv-tune.
1: Hij is hartstikke makkelijk vandaag. Herken je de tune? Ga naar de website, klik op winacties. En ga even naar herkende tv-tune.
0: Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
1: Elke dag verloten we één NLZiet extra jaarabonnement te waarde van €132.
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NLZiet.
1: Ik kan het me niet voorstellen dat je hem niet kent. Deze tv-tune is wel de makkelijkste van deze week. Ik zou meedoen. Ga naar forever49radio.nl. Pak de app erbij. En klik op winacties. Onderweg Blondie, Denise, 1978. Eerst de 80's. Het Robin Back.

0: in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Leeuw komt eraan! Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is Beauty.

0: Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig! Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
13: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is goed nieuws te melden over de A2 richting Eindhoven is de weg weer vrij. Bij Weert stond eerder vanmorgen een auto in brand. Vanaf Kelpen-Oler nog een file, 5 kilometer en 10 minuten lang.
13: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
15: De bewolking overheerst, maar af en toe laat ook de zon zich zien. Het is eerst droog, maar in de loop van de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er waait een matige zuidelijke wind die in de loop van de middag meer naar het westen draait. Vanavond trekt er een regengebied van het westen naar het oosten en daarbij kan er vooral in het oosten ook onweer voorkomen. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Vannacht kan er her en der nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 14 aan de kust en 10 verder landinwaarts bij een meest matige zuidwestenwind. Morgenochtend wisselen zon en buien elkaar af met de minste regen en de meeste zon in het westen. 'S Middags is het bewolkt en trekken er buien van het westen naar het oosten over het land, mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan zo'n 17 graden en er waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er nog een paar buien met kans op onweer, hagel en harde windstoten. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met elke dag regen. Pas in het weekend wordt het droger en ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Er wordt wel eens gezegd, je wordt muzikaal gevormd als je een jaar of 10, 11, 12 bent. Nou, dat komt goed uit. Voor de kerstverse 49ers die geboren zijn in 1976 moet dit heel herkenbaar zijn. Dus 1986 worden Billy Ocean. And when the going gets tough, the tough gets going. We gaan straks even naar de Achterhoek. Ja, Karin die stuurde een berichtje voor haar partner. Die is vandaag jarig. Ja, wie dat is,

is niet tot niks aan de hand. Dus ik krijg gelijk Elton John en Kiki Dee. Don't go breaking my heart. In Borculo, in de Achterhoek, is iemand 50 jaar geworden. En hoort vanaf nu officieel bij de Forever 49ers. Dat schrijft Karin. Karin die is getrouwd met Richard de Boer uit Borculo in de Achterhoek. En het is feest vandaag. Ja, en Karin zegt, ik voel me in ene alsof de jaren 90 vorige week waren. Vandaag mag jij Richard volop genieten, want we gaan je verwennen. En je krijgt de felicitatie.

Electric Light Orchestra. Mr. Blue Sky 1978. Wat kostte benzine vroeger eigenlijk in 1978 in guldens? En was autorijden in de jaren 60, 70 en 80 echt goedkoper dan nu? Dat hoor je zo bij Forever 49.

0: herinneringen voorbij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van TeamNL.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus: alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
14: Lekker hoor!
15: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
14: Boeie!
15: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
14: Zoé!
15: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
14: Yes!
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Hamster!
16: Oh. Goedemorgen allemaal!
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
18: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
19: Het is 12 uur.
20: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse, die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Voor de Thomassen tunnel 2 kilometer en ongeveer 10 minuten extra. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Verder ook file voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem een file van ongeveer 10 minuten.
21: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
22: Dit is Forever 49.
23: 60s, 70s en

Dit was in 1987, echt zo'n lekkere vrijdagavondhit. Wax, Building a Bridge to Your Heart. Er reden geen treinen op Zwolle, Leeuwarden, was een aanrijding. Alles is inmiddels opgelost. Er rijden nog steeds minder treinen op Maastricht. Hele Agen, dat duurt tot 11

0: klinkt net als een cassettebandje, des. Rod Stewart en Maggie May. Ja, de cassettebandjes. De tijd van de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80 zijn helemaal verdwenen. Nou, wat ook verdwenen is, die oude tv-tunes. Kan je die nog herinneren? Ik heb weer een leuke voor je.
1: Herken de tv-tune.
0: Hij is hartstikke makkelijk vandaag. Herken je de tune? Ga naar de website, klik op winacties. En ga even naar Herken de tv-tune.
1: Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
0: Elke dag verloten we één NLZiet extra jaarabonnement te waarde van €132.
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NLZiet.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
5: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserlevengevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sauzen, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
8: Poeie.
9: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
8: Yes.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
3: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door...
5: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
5: Sneller!
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
9: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig! En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen... verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing... en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
10: Forever 49 Verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de A15 Europoort Rotterdam bij de Thomassentunnel... een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht.
10: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
12: De bewolking overheerst, maar af en toe laat ook de zon zich zien. Het is eerst droog, maar in de loop van de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er waait een matige zuidelijke wind die in de loop van de middag meer naar het westen draait. Vanavond trekt er een regengebied van het westen naar het oosten en daarbij kan er vooral in het oosten ook onweer voorkomen. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Vannacht kan er her en der nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 14 aan de kust en 10 verder landinwaarts bij een meest matige zuidwestenwind. Morgenochtend wisselen zon en buien elkaar af met de minste regen en de meeste zon in het westen. 'S Middags is het bewolkt en trekken er buien van het westen naar het oosten over het land, mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan zo'n 17 graden en er waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er nog een paar buien met kans op onweer, hagel en harde windstoten. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met elke dag regen. Pas in het weekend wordt het droger en ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
10: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
5: Forever 49.
10: Celebrating life.

Ik kocht in 1982 een oude Kever voor 500 gulden. Hoe zit dat nu met die tweedehands auto's? En hoe zit het met tanken toen en tanken nu? Want de olieprijs gaat weer omhoog. Jordan Starks, eerst een Kleins Classic. Hier is Abba.

0: 60s, 70s en 80s. En tot zover Spandau Ballet met Only When You Leave. Er wordt goed gereageerd. Gert uitsteekt. Denkt dat de tune van het Rad van Fortuin is.
1: Nou, Gerda,
0: ik denk dat je toch nog even heel goed moet luisteren. We gaan het hebben over geld, over de gulden. Want wat kostte een auto in de jaren 60, 70 en 80? Ja. En wat waren de kosten dan? Olieprijzen stijgen weer door de spanningen tussen Israël en Iran. En ineens denken veel Fortuinrijders terug aan de tijd dat benzine nog in guldens werd afgerekend. In de jaren 60 betaalden we voor een liter benzine ongeveer 50 tot 70 cent per liter. Gulden cent. Middenklasse auto's als Opel Kadett of Fortuners kosten toen rond de 6 tot 8000 gulden nieuw. Maar eerlijk is eerlijk, mensen verdienden toen ook veel minder. Dus een auto bleef een flinke uitgave. En dan die tweedehandsjes. In 1982 kocht je soms al een oude kever voor 500 gulden. En tegenwoordig koop je voor een omgerekend 225 euro eigenlijk nauwelijks nog een rijdende auto. Voor een simpele gebruikte auto ben je nu snel duizenden euro's kwijt. Tel je alles mee? Brandstof, verzekering, onderhoud en belasting. Dan kost de auto rijden tegenwoordig over zo'n 20 tot 30.000 euro. Omgerekend naar, dat is over 5 jaar is dat dus. Omgerekend naar koopkracht zijn auto's technisch beter en veiliger geworden. Maar goedkoop rijden, zoals vroeger, dat gevoel van tanken voor een paar tientjes en toch delen je het weg. Ja, dat kennen toch vooral alleen de echte 49ers.

Hij komt net weer binnen, Klaas van het Hof. Leuk, Klaas. Is goed dat je er bent, want Anita van de redactie heeft net een kistje binnengebracht. En er staat jouw naam op. Dus dat moet voor jou zijn.

0: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Een ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
9: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
17: Het is 1 uur.
18: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de A15 Europoort Rotterdam bij de Thomassentunnel een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar zijn twee rijstroken dicht.
19: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
20: Dit is Forever 49.
21: 60s, 70s en 80s.
22: Forever 49.
23: Op de totten.
24: Op de totten, jongen.

richting zomer moeten we nog even wachten. Ik had vanmorgen zelfs al een spatje regen. De rest van Nederland gaat volgen. In ieder geval later vanmiddag. Goedemiddag! Ach, we hebben er zin in. Harold is op vakantie. Ik heb nog niks vernomen van hem, maar volgens mij is het al wel goed gegaan. Anders hadden we wel een berichtje gehad of die vertraging had, of er genoeg kerosine was.

Je luistert naar Hotten Totten. Eerst wat een nieuwe week alweer. Met Peter Frampton en Show Me The Way. Ik zei het al eerder en Hans meldde het ook al. Klaas, er staat een kistje naast de mengtafel. Vanmorgen vroeg stond hij er nog niet. Want ik was begonnen vanmorgen natuurlijk met in de ochtend. Maar ik pak hem er even bij. Dat briefje er even af. En ik maak hem even open. Oh ja, ik zie het al.

0: tijdens de presentatie die jij gaat doen van Holten Totten. Nou, inderdaad, dat is één ding wat zeker is. Beatles hoor je en Ticket to Ride. Wij zijn beland bij de nieuwe actie van deze week. Ja, dat is een hele leuke herkende tv-tune. Alle tunes zijn natuurlijk afkomstig uit de jaren 60, 70 of 80. Herken jij de tune? Stuur dan je antwoord op via het actieformulier in onze app of via de website forever49radio.nl. Je kan er ook een hele leuke motivatie aan toevoegen. Misschien heb je een leuke herinnering aan de tune van vandaag. Laat het ons weten, want de leukste en origineelste inzending die maken natuurlijk de meeste kans vanmiddag in het middagprogramma bij Ron David vanaf een uurtje of vier. Want wij verloten namelijk één NLZiet extra jaarabonnement te waarde van €132. Dit is het fragment van vandaag.
1: Herken de tv-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NLZiet.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
6: Aldi. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma.

0: op sociodeal.nl.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle AH schalkipburgers en AH tegaburgers, twee stuks, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Amster.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in het land. Op de meeste plekken kun je echt moeiteloos doorrijden. Wel file bij Delft op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Reken op 20 minuten extra. En file op de A12 en de A76 vanwege de Duitse grenscontrole. In beide gevallen een kwartier voordat je de grens over kunt.
14: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
16: De bewolking overheerst, maar af en toe laat ook de zon zich zien. Het is eerst droog, maar in de loop van de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er waait een matige zuidelijke wind die in de loop van de middag meer naar het westen draait. Vanavond trekt er een regengebied van het westen naar het oosten en daarbij kan er vooral in het oosten ook onweer voorkomen. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Vannacht kan er her en der nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 14 aan de kust en 10 verder landinwaarts bij een meest matige zuidwestenwind. Morgenochtend wisselen zon en buien elkaar af met de minste regen en de meeste zon in het westen. 'S Middags is het bewolkt en trekken er buien van het westen naar het oosten over het land, mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan zo'n 17 graden en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er nog een paar buien met kans op onweer, hagel en harde windstoten. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met elke dag regen. Pas in het weekend wordt het droger en ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
14: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
17: Celebrating life.
18: Holtentotte jongen.
19: Holtentotte jongen.
14: Forever 49.

fears. Everybody wants to rule the world. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld als een veel donkerder lied, waar de band tot eerst het nummer met werktitel Everybody Wants to Go to War. Maar dat werd later omgevormd tot het veel toegankelijker Everybody Wants to Rule the World. En het werd een dikke hit natuurlijk. Je luistert nog altijd tot de

49, een nummer geschreven door Christine McVie tijdens haar scheiding van John McVie. In plaats van een bitter afscheidsliedje schreef ze juist een optimistisch nummer over vooruitkijken. Vandaar Don't Stop Thinking About Tomorrow. Je luistert altijd tot een op de maandagmiddag regenbuien in aantocht vanuit het westen richting de rest van Nederland. Dus mocht je nog buitenactiviteiten hebben, hou er rekening mee. Dit is Eros Ramazzotti

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sauzen, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Fijne verjaardag.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
11: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Het is 2:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Er was begin 2021 twijfel over de invoering van de avondklok tijdens de coronacrisis. De Nijmeegse burgemeester Bruls zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat er een overtuigend bewijs ontbrak dat die maatregel ook echt effectief zou zijn. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. En de Europese Unie wil snel werk maken van een zogenoemde drone-muur aan de oostgrens. Dat zei EU-buitenlandchef Callas na de recente drone-incidenten in Letland en Roemenië. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in het land. Op de meeste plekken kun je echt moeiteloos doorrijden. Wel file bij Delft op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Reken op 20 minuten extra. En file op de A12 en de A76 vanwege de Duitse grenscontrole. In beide gevallen een kwartier voordat je de grens over kunt.
4: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
5: Dit is Forever 49.
6: 60s, 70s en

0: Breakfast in America. Ja, Supertramp. Ik heb het wel eens meegemaakt. Ik zat eraan terug te denken. Wanneer heb ik voor het laatst ontbeten in Amerika? Dat was in New York City in 2015 inmiddels alweer. Prachtige ervaring in de grote stad New York. Het was met oud en nieuw, 2015-2016. Ja, sommige dingen in het leven vergeet je eigenlijk nooit meer. Harald, nee, die heeft geen stemverandering ondergaan, maar die is lekker op vakantie. Klaas hier.
1: Maandagmiddag en de radio staat aan.
0: Ah, gezellig.

0: rare gast is van het Hof.
1: Langzaam aan dag middag, dus we doen het rustig aan.
0: Zeker weten. Ja, vanmorgen werden ze natuurlijk wakker met een hele grote kater. Robin van Persie, gisteren kwam het in het nieuws. Ja, Feyenoord heeft afscheid van hem genomen. Max Verstappen had een valse start in de Formule 1. Maar daar zal hij niet zo om rouwen, denk ik. Gezien zijn bankrekening. En voor de rest, ja, we doen het gewoon heerlijk rustig aan.
1: Langzaam aan dag, middag, dus we doen het rustig aan. Niet te doen, want God en totten, dan is gaan.
0: Dit is muziek van Queen.

Veen hoor je, Fraction, Too Much Fraction. Het is een hele speciale dag vandaag. Hans had het er ook over en ik in het ochtendprogramma. Het is Wereldoceanendag en dat is een dag die wordt gevierd om aandacht te vragen voor de bescherming van de oceanen, het leven in zee en het duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van de oceaan. Altijd even zo'n momentje om bij stil te staan. Dire Straits, Money for Nothing.

0: Je luistert naar het station met de hits. 60s, 70s en 80s.
1: Dit is Forever 49.
0: Celebrating life.
2: Tot de top 10.

0: Door de jaren heen natuurlijk door veel artiesten uitgebracht. Maar deze uitvoering mag er ook best wel zijn. Ik word er in ieder geval vrolijk van. Gloria Gaynor's Reach Out, I'll Be There. We hebben weer een nieuwe actie. En vanaf vandaag tot het einde van de week. Herken de TV-tune. Alle tunes die je voorbij hoort komen de komende dagen, die zijn natuurlijk uit series uit de jaren 60, 70 of 80. Herken jij de tune? Stuur dan je antwoord op via het actieformulier in onze app of via onze website. Ga je naar winacties en dan zie je hem staan. En een leuke extra motivatie, die kun je ook toevoegen. Want misschien heb je wel een hele leuke herinnering aan een bepaalde tv-tune. Misschien wel de tv-tune van vandaag. Hans zei het ook al eerder vandaag, hij is niet zo moeilijk vandaag. Maar naarmate we het einde van de week naderen, dan worden ze steeds een stukje moeilijker. En dan worden de insturingen van onze luisteraars ook verdubbeld, zeg maar. Dus je maakt grote kans op die hele leuke prijs vandaag bij Ron David. Want die gaat natuurlijk een winnaar of winnares bellen vanmiddag. Vanaf een uurtje of vier bij Ron in de middag. Want wat kun je namelijk winnen? Je bent natuurlijk nieuwsgierig. Namelijk één NLZiet extra jaarabonnement te waarde van €132. Dit is het fragment van vandaag.
1: Herken de TV-tune. Welke bekende nostalgische TV-serie hoorde je hier?
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NLZiet.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: kopen. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks, 2.

0: 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spottycar.nl.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grens staat 10 minuten oponthoud. En dat geldt ook voor de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. Ook daar, zoals gezegd, 10 minuten vertraging. En de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best staat een vrachtwagen met pech. Eerst de rechterrijst ook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A65 en de A2.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: De bewolking overheerst, maar af en toe laat ook de zon zich zien. Het is eerst droog, maar in de loop van de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er waait een matige zuidelijke wind die in de loop van de middag meer naar het westen draait. Vanavond trekt er een regengebied van het westen naar het oosten en daarbij kan er vooral in het oosten ook onweer voorkomen. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Vannacht kan er her en der nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 14 aan de kust en 10 verder landinwaarts bij een meest matige zuidwestenwind. Morgenochtend wisselen zon en buien elkaar af met de minste regen en de meeste zon in het westen. 'S Middags is het bewolkt en trekken er buien van het westen naar het oosten over het land, mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan zo'n 17 graden en er waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er nog een paar buien met kans op onweer, hagel en harde windstoten. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met elke dag regen. Pas in het weekend wordt het droger en ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: je in een discotheek. En toen de tijd was dit een hele grote hit. Combinars en Don't Leave Me This Way. Het is de tijd van de lach van de dag.
1: Moppen, topper, aller tijden. Yeah, Jeroen Smit.
2: Ja, nee, goedemiddag, Jeroen Smit hier op deze mooie maandag. En mooie dag van de week vind ik dat altijd. Vooral als die aan het einde is. Ik ben altijd klaar met de maandag. En dat is dus bijna het geval op deze maandagmiddag hier in de middagshow. En ik wil jullie even meenemen naar ja, ik moet altijd heel hard om lachen. En ik weet niet of u het weet, maar ik weet het wel. Dat de camouflagebroeken, die zijn weer helemaal in. Ook voor wat oudere heren. Dus ik was van de week in zo'n winkeltje, zo'n dumpstore, weet je wel. Daar verkopen ze die broeken. Dus ik loop naar de balie. Ik zeg, joh meneer, ik zoek een camouflagebroek, maat 36. Hij zegt, ogenblikje, ik ga hem even achter voor je pakken. Een gestommel en een gerobbel, echt waar. Bijna een half uur staan te wachten. Kwam die kabouter, die kwam terug, die badbus. Wat denk je wat hij zegt? Hij zegt, nou meneer, het spijt me. Hij zegt, maar ik kan ze niet vinden.
3: Wat een pot, jongen. Wat een pot, jongen.

Countdown met Europe. Toetsenist en zanger Joe Tempest trouwens schreef de beroemde synthesizer intro al enkele jaren eerder. De melodie was geïnspireerd door David Bowie's nummer Space Oddity. Binnen de band werd het eerst alleen gebruikt als openingsnummer bij concerten. Dit is Aretha.

Wilds en Cambodia. Een grote doorbraak was in 1981 met Kids in America. En naar grote popsuccessen werkte ze ook al jarenlang als tuinontwerpster en presentatrice van tuinprogramma's in de UK. Jawel, daar heb je nog weer de tune. Dit was hem, de eerste van 10 afleveringen. Hotten totten met Van het Hof. Want Harold is op vakantie. Hoop dat hij helemaal uitgerust terugkomt, want dat had hij wel eventjes nodig hoor.

0: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk Bali.
2: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
0: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja? Serieus?
11: Oh, wat een geld!
12: 18.000, godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
15: Boost yourself.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
20: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
21: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
22: Jij bent mijn kampioen.
20: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
23: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
24: Ik wil als dino.
25: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
28: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
29: Het is 3:00.
30: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt het Drentse Rode bij met 150 plekken in een sporthal. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog niet zo heel veel.
3: Forever 49.
4: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
1: Dit is Forever 49.
5: 60s, 70s en 80s.

0: Save the Day. En met een beetje liefde komen we deze maandag ook door.
1: Drie kwart, Pierre van der Stappen.
0: Wij knallen de middag in twee op deze maandag. Net even na Hottentotten op Wereld Oceanendag. En dit is Centerfold van de Jake Isles Band.

up your Barry White here on Forever 49. Can't get enough of your love, babe. 60s, 70s en 80s op Forever 49. En de stelling in driekwart. Het allereerste product dat ooit met een streepjescode werd gescand was een pakje kauwgom. Is dat waar of niet waar? Straks het antwoord. Nu China Crisis.

0: Summertime met Mungo Jerry. Ja, het is weer terug. Wat is er weer terug? De winactie herkende TV-tune. Je hoort namelijk zometeen een tune. En als je weet van welk TV-programma dat is, dan win je een mooie prijs. Een jaarabonnement op NL Ziet.
1: Herkende TV-tune. De bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier.
0: Deze hele week dus herkende tv-tune en ik moet denken aan deze tekst.
2: I love it when a plan comes together.
3: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NL Ziet.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
15: Oranje. Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
18: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
19: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
18: Ja, de leeuw komt eraan.
19: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
5: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
9: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
4: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang.
17: Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Atap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
20: Atap.
17: Atap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Op beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij knooppunt Markizaat is een vrachtwagen gestrand met pech. De afrit is daar ook dicht. Er staat zo'n 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grenscontroles 10 minuten vertraging. A12 de andere kant op. Vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Bij knooppunt Grijshoort is een vrachtwagen gestrand met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je ook 10 minuten.

0: matige westelijke wind. Vannacht kan er her en der nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 14 aan de kust en 10 verder landinwaarts bij een meest matige zuidwestenwind. Morgenochtend wisselen zon en buien elkaar af met de minste regen en de meeste zon in het westen. 'S Middags is het bewolkt en trekken er buien van het westen naar het oosten over het land, mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan zo'n 17 graden en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er nog een paar buien met kans op onweer, hagel en harde windstoten. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met elke dag regen. Pas in het weekend wordt het droger en ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 14.

Dancing on the Ceiling, je hoorde Lionel Richie. En dan gaan we terug in de tijd met de kleine tijdmachine naar 1980. Keep on Loving You van REO Speedwagon. Kevin Cronin is de tekstschrijver. Hij werd geïnspireerd nadat zijn vrouw hem had bedrogen. 1980 dus voor deze plaat uit de kleine

maar deze springt er toch wel uit, vind ik, ja. En voor Madonna was dat ook, want zij gebruikte het in haar Hang Up, die later uitkwam. Gimme, gimme, gimme. Het is tijd voor nog één keer de stelling van vandaag. Het allereerste product dat ooit met een streepjescode werd gescand was een pakje kauwgom. Is het waar of niet waar? Zometeen het antwoord.

1 geeft Ron in de middag een abonnement van NL Zietweg voor herkende tv-tune. Maar wij hebben nog de oplossing van de stelling. En vandaag was de stelling een stelling over het allereerste product dat ooit met een streepjescode werd gescand. Was dat een pakje kauwgom? En ik kan je uit de brand helpen, het was inderdaad een pakje kauwgom. Commercieel, een streepjescode die werd gescand, was een pakje Wrigley's Juicy Fruit kauwgom. Het gebeurde op 26 juni 1974. Het was in Ohio, de Verenigde Staten. Het kostte

0: is klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia, movement that inspires.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
11: Yes.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
14: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van Albert
15: Heijn. Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
17: Het is 4 uur.
18: Is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of justitie en veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. En de parlementsverkiezingen gisteren in Armenië zijn grotendeels rustig verlopen, ondanks meldingen van Russische inmenging. Dat zegt een internationale waarnemingsmissie. De partij van zittend premier Pashinyan won gisteren de verkiezingen en kiest voor een pro-Europese koers. Volgens waarnemers konden kiezers hun stem redelijk vrij uitbrengen, maar was er wel druk en buitenlandse beïnvloeding. Rusland heeft kritisch gereageerd en spreekt van onregelmatigheden bij de stembusgang in Armenië, maar levert daarvoor geen bewijzen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. In het westen kunnen er een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste oponthoud en opvallende files op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. De andere kant op dezelfde A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Voor knooppunt het Grijshoorn staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht met vertraging een kwartier. A15 Rotterdam-Nijmegen. Voor afrit Arkel is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog ruim een half uur. En tenslotte is het ook druk op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Voor Rilland een kwartier vertraagd.
21: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
22: Forever 49.
21: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
23: Dit is Forever 49.
24: Celebrating life.
25: 60s, 70s en 80s.
24: Forever 49.
21: Van maandag tot en met vrijdag. Dit is Ron in de Middag.

0: You're a friend of mine.
1: Hey, Ronnie.
0: Ik heb jullie gemist. If you say
2: Ron. It's Ronnie in the afternoon.
0: Hey, het tijd zijn.
3: We zijn begonnen aan de return.
0: Zo is het. Deze werkdag, deze maandag 8 juni, zit er ook alweer bijna op. Voor mij de eerste werkdag weer na een lekkere vakantie. En nou, wat ik al zeg, ik heb jullie gemist. Alhoewel de vakantie natuurlijk ook wel erg lekker was, hoor. Ga je ook nog op vakantie trouwens? Als je dat nou gaat doen of je zit ergens op je vakantiebestemming te luisteren, laat het me even weten. Je kan altijd een WhatsAppje sturen, 0-3-8-449-449. Nou, Pierre heeft zijn drie kwart weer afgesloten. Dan mag ik aan de slag voor je. Ik ga lekker veel hits voor je draaien om deze dag prettig, aangenaam en muzikaal vooral af te sluiten. En traditiegetrouw draai ik er altijd even eentje voor je achteruit. Het is wel een hele makkelijke vandaag. Welke hit is dit? Het is wel een inkoppertje, toch? Ja, ik wil ook gewoon een beetje rustig beginnen. Nou, ook hier kun je een WhatsAppje voor sturen als je het leuk vindt. Je kan er niks mee winnen, maar gewoon leuk. Als jij denkt te weten wat dat is, ik ga hem straks over twee plaatjes voor je draaien. 0 3

En ja, het zit hem hoog, hè? Hij schreeuwt erbij. I need somebody. Ja, wie niet? We hebben allemaal iemand nodig. Ik jullie ook. Ik kreeg een hoop leuke antwoorden binnen. Tiana, Jan, Barry, Frans, Judith, Serkan, Ralf. Nou, oh, en ik zie dat er nog wel meerdere binnen zijn. En het waren allemaal goede antwoorden ook trouwens. Wat is dit voor plaatje? Ja, de. Hier komt-ie.

Attitude. Bad uit 1987, na zijn succes met Thriller. En een clip geregistreerd door Martin Scorsese. Was een korte film van bijna 18 minuten. Met daarin ook nog een jonge Wesley Snipes, een straatboefje. Dit is hem.

nog kaarten winnen voor The Eagles Legacy. We hebben die leuke tribute podcast. En de meest recente die online staat is met The Eagles Legacy. Dus de Eagles tribute. Maar je begrijpt het, dit waren de Eagles zelf natuurlijk uit 1975. Dat was het jaar waarin het verplicht werd om op de bromfiets een valhelm te dragen. Ja, en de brommerfabrikanten die waren natuurlijk niet gek.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
8: Kenneth Smit.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
15: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
18: Ik wil als Dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: rij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
18: Forever 49 half 5 headlines.

0: Russische inmenging. Dat zegt een internationale waarnemingsmissie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspit komt op gang met vooral veel dagelijkse files op dit moment. Wat opvalt is onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoord is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 10 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd ter hoogte van Hardingsveld Giessendam. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En tenslotte de A58 Tilburg richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp staat 9 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
0: Vanavond trekt er een regengebied van het westen naar het oosten en daarbij kan er vooral in het oosten ook onweer voorkomen. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Vannacht kan er her en der nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 14 aan de kust en 10 verder landinwaarts bij een meest matige zuidwestenwind. Morgenochtend wisselen zon en buien elkaar af met de minste regen en de meeste zon in het westen. 'S Middags is het bewolkt en trekken er buien van het westen naar het oosten over het land, mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan zo'n 17 graden en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er nog een paar buien met kans op onweer, hagel en harde windstoten. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met elke dag regen. Pas in het weekend wordt het droger en ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
3: Celebrating life.

you'll be on your knees. Vrienden, goedemiddag. Leuk dat je luistert. Forever 49 Radio met hits die maar blijven komen. En zometeen ga ik weer even bellen met mijn goede vriend Bart Smit. Voor de hit van Smit. Hij heeft weer het verhaal achter een van die dijken van hits die we hier draaien.

0: zien aan de knoppen. En hij weet dat hij het gedaan heeft. En dan maakt hij daar gewoon een heerlijk plaatje van. Maar goed, het levert hem wel een dijk van een hit op. Right Next Door van Robert Cray was het. Ja, en ik ben dus weer net vandaag weer lekker terug van een heerlijke vakantie. Maar als je werk doet zoals ik doe, dan is het ook helemaal niet erg als je weer terug bent. Plus, ja, ik kijk weer uit naar het heerlijke verhaal wat Bart gaat vertellen. Ik heb Bart Smit namelijk weer aan de telefoon voor een nieuwe hit van Smit. Bart, goedemiddag.
1: Ron, goedemiddag. Wat fijn om je weer te horen.
0: Ja, het is ook fijn om terug te zijn. Ik moet alleen zeggen, het is wel koud hier.
1: Ja, nou, we hebben ook wel een paar goede dagen gehad. Maar het is nu eventjes even doorbijten. Maar het schijnt ergens eind volgende week weer helemaal goed te komen.
0: Oh, dus daar gaan we maar vanuit. Daar hou ik me dan maar aan vast. Plus, we draaien hartverwarmende plaatjes. Dat maakt ook weer een hoop goed, toch?
1: En zo is het.
0: Ja. Nou, heb jij voor vandaag ook wel weer iets? Een fijne plaat natuurlijk. Maar je hebt altijd zo'n heerlijke cryptische omschrijving. Wat heb je voor vandaag?
1: Ja, Ron, zoals zo vaker in het leven en dus ook in de muziek vandaag, een lach en een traan. Hip hip hoera, de zangeres van vandaag mag 75 kaarsjes uitblazen, maar ze ligt al wel een maand in het ziekenhuis nu.
0: Ik denk dat er sommige mensen wel zijn, vooral muziekliefhebbers, die weten waar jij het over hebt. Nou, daar gaan we!
2: Hoe het zit achter de hit? De hit van Smit.
0: Op maandag en woensdag dan vertelt hij het verhaal achter een van de platen die wij hier graag draaien. En vandaag is het een hele mooie van inderdaad een vrouw die... doe jij het verhaal maar, Bart. Beter.
1: Ja. Nou ja, ze zeggen wel eens, Ron, slecht nieuws moet je gelijk als eerste brengen. Dus daar beginnen we maar mee.
0: Oké.
1: De op 8 juni 1951 in Wales geboren zangeres Gaynor Hopkins kent u natuurlijk beter onder haar artiestennaam Bonnie Tyler. Sinds 1988 al woont Tyler met haar man in de zonnige Algarve in Portugal. Een maand geleden echter werd Tyler met spoed opgenomen en geopereerd in een ziekenhuis in Faro vanwege een geperforeerde blinde darm. Nou, na een kunstmatige coma en een hartstilstand is Tyler nu stabiel en schijnt het stapje voor stapje beter te gaan met Bonnie en verwachten de dokters volledig herstel. Nou, daar hopen we dan maar op.
0: Ja.
1: Nou, Gaynor, oftewel Bonnie, maakte haar school niet af en wilde zangeres worden. Via diverse talentenwedstrijden en optreden in clubs wordt ze dan in 1975 gespot door een talentscout van een groot platenlabel en mag een contract daar tekenen. In 1976 en 1977 scoort Tyler al aardig met hits als Lost in France en More Than a Lover. Als u deze songs vaak kent, zult u wel denken... Hé, dat is Bonnie Tyler toch niet met die zuivere stem? Ja, toch wel. In het voorjaar van 1977 moest Tyler geopereerd worden aan polypen op haar stemband. Na de operatie mocht ze van de dokter haar stem maar liefst 6 weken niet gebruiken. Maar na 3 à 4 weken werd Tyler zo gefrustreerd... dat het op een dag ineens op een schreeuwen zette... waardoor haar stemband toch beschadigd werd. Ja, nou ja, Tyler zette echter door en ontwikkelde dus de zo bekende heese zangstem... Oh. Waardoor ze de eretitel verdiende van de vrouwelijke Rod Stewart.
0: Yeah.
1: Ja, in deze unieke stijl scoort Bonnie Tyler dan in die 80's diverse superhits... zoals onder andere Holding Out for a Hero voor de film Footloose... en uiteraard de wereldkraker Total Eclipse of the Heart. Echter kwam er grote doorbraak in november 1977 met de hit van vandaag... Afsluitend wensen wij Bonnie Tyler a happy birthday and get well soon, Bonnie. Zodat zij maar weer snel op de diverse podia ons live kan toezingen over een hartbrekende, afgewezen liefde. It's a heartache.
2: De hit van Smit.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus: alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: En AHA smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
0: Yes!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
3: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja, van Jumbo.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: 11! GWC!
12: 11!
11: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we het poep mengen. Ah! Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
9: To the tribes.
11: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
18: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
19: Hola collega.
20: Hey.
19: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
20: Mark?
19: En die prijzen.
20: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
19: Oeh, ja.
21: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
18: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Het is 5:00.
25: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Forever 49. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Vele van gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of het weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. En daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen nu verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. En er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Er werd volgens hem wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar het was achteraf gezien onvoldoende. Roskam Abbing wilde niet zeggen of er genoeg is gedaan voor jongeren tijdens de pandemie. Wel zag hij dat er oog was voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Het weer, het trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
0: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De normale avondspits tot nu toe met niet al te veel bijzonderheden. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 16 kilometer file met 20 minuten vertraging. A9 bij de werkzaamheden van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer ook een kwartier oponthoud. Dan is er wel een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. Ter hoogte van de Van Brienenoordbrug. Er zijn er zelfs twee rijstoken dicht. Er staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Ook daar een kwartier oponthoud.
10: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
12: Dit is Forever 49.
13: 60s, 70s en...

85, Don't You Forget About Me. Nou, in 85 was ik 19. En dat zijn de jaren waarin de muziek echt bij je blijft hangen. Ik heb ze trouwens ook ooit live zien optreden. Dus nee, maak je geen zorgen. Ik vergeet jullie niet, jongens. Oh.

Welkom terug bij Forever 49, oude badgast. Goeie vakantie gehad. Ja, leuk dat je het vraagt, dankjewel. Groetjes uit een regenachtig Breskens van Dimitri. Ja, wat moet je bij regen doen? Het vrolijk houden, hè? Lachen! Ja!

Maandag en mooie dag van de week vind ik dat altijd. Vooral als die aan het einde is. Ik ben altijd klaar met de maandag. En dat is dus bijna het geval op deze maandagmiddag hier in de middagshow. En ik wil jullie even meenemen. Maar ja, ik moet altijd heel hard om lachen. En ik weet niet of u het weet, maar ik weet het wel. Dat de camouflagebroeken, die zijn weer helemaal in. Ook voor wat oudere heren. Dus ik was van de week in zo'n winkeltje, zo'n dumpstore, weet je wel. Daar verkopen ze die broeken. Dus ik loop naar de balie. Ik zeg, joh meneer, ik zoek een camouflagebroek, maat 36. Hij zegt, ogenblikje, ga hem even achter voor je pakken. Een gestommel en een gerommel, echt waar. Bijna een half uur staan te wachten. Kwam die kabouter, die kwam terug, die bad best. Wat denk je wat hij zegt? Hij zegt, nou meneer, het spijt me. Hij zegt, maar ik kan ze niet vinden.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en klik.

0: voor Once in My Life. Heb je meegespeeld met ons spel vandaag? Ik laat even één keer een klein stukje horen nog.
1: Herken de tv-tune.
0: Ja, welk tv-programma zal dat nou zijn, hè? Ik ga nou binnen een half uurtje denk ik ongeveer iemand blij maken. Met een jaarabonnement kan je lekker tv kijken. Dus als je mee hebt gedaan, blijf een beetje in de buurt van je telefoon. Want ik hoop wel dat ik je even kan opbellen zometeen.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
15: Het is maandag. En je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
16: FOMAR, voordeelmarkt.
17: FOMAR, voordeelmarkt.
18: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
19: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
20: Boost yourself. De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
21: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
22: Yes.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
2: Forever 49, half 6 headlines.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. En er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. We hebben te maken met een normale maandagavondspits. Met op dit moment net 400 kilometer aan file. Een paar bijzonderheden. De A9 om te beginnen, Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterlijst ook dicht en de vertraging in het kwartier. De A16 Rotterdam-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd op de parallelbaan van de Van Brienenoordbrug. Twee rijstokken zijn daar dicht. De vertraging is een kwartier. De A58 Tilburg richting Eindhoven voor knooppunt Batadorp. Ook een kwartier extra reistijd. En tenslotte is het druk op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel 7 kilometer file met een half uur vertraging.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten en daarbij kan er vooral in het oosten ook onweer voorkomen. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Vannacht kan er her en der nog een bui vallen. Het kwik daalt naar een graad of 14 aan de kust en 10 verder landinwaarts bij een meest matige zuidwestenwind. In de ochtend wisselen zon en buien elkaar.

niemand geroepen. Hij zingt gewoon af en toe. Ik kreeg een berichtje binnen van Sandra. Die schrijft: hier word ik zo vrolijk van. En ik kon het vroeger meespelen. Ik denk dat je dan het orgeltje bedoelt, toch? Walk of Life van Dire Straits hier op Forever 49 Radio. Ik ga straks even iemand blij maken, hè, want die tv-tune, had je hem ook herkend? Ja, nou, als je mee hebt gedaan, blijf in de buurt van je telefoon. Ja, ik ga iemand blij maken straks. Die gaat juichen, hoop ik.

0: I'm begging of you now.
1: Jolene.
0: Hey Dolly, ik zou boos worden als ik jou was. Dat is misschien een betere oplossing. Jolene dreigt de man van Dolly af te pakken. Maar goed, ja. Je kan er ook gewoon dikke hits mee scoren. Het is bijna 17:15 geworden. Hoogste tijd om eens even een prijs weg te geven.
2: Herken de TV-tune. Welke bekende nostalgische TV-serie hoorde je hier?
0: Nou, volgens mij was die vandaag niet zo ingewikkeld, hè. Maar ja, dat denk ik dan weer. Ik heb zoveel gekeken naar dit tv-programma. Ik heb Rosilda aan de telefoon uit Apeldoorn, volgens mij. Rosilda, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag. Middag. Rosilda.
0: Heb jij ook naar dat programma gekeken waar we het nu over hebben?
3: Ja, zeker. Ik ben zelf van 74, dus dan weet je het wel. Dan die 18. Nou, dat was het wel, hè?
0: Ja, precies. Oh, nou ja, dit is inderdaad het goede antwoord. Ja, ik vond het zo leuk in die serie. Wel dat het geschoten en met bommen en weet ik wat dan. Maar er vielen no doden. Dat was eigenlijk een hele vriendelijke serie. Ja, was het bijzonder.
3: Ja, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Maar het was geweldig. Ik bedoel, als je terugdenkt aan B.A. en The Hannibal. En hey, vergeten we Murdoch niet, hè?
0: Murdoch en Face.
3: Ja,
0: die
3: jongen.
0: Pretty boy die alles
3: geweldig.
0: Ja, die combi was leuk, hè?
3: En weet je, en waar is die reden, hè?
0: Wat zeg je nou?
3: En waar ze in reden, die zwarte bus.
0: Die bus, ja precies. Ze wilden niet opvallen, maar dan reden ze wel met een grote zwarte bus met een rode streep erop. Ja, nou ja.
3: Ah, geweldige tijd toch, jongen.
0: Ja, ik zou het wel weer eens willen zien eigenlijk. Ja.
3: Ja, maar volgens mij kunnen we het ook nog zien. Volgens mij is het nog wel terug te vinden.
0: Daar ga ik toch eens onderzoek naar doen. En als ik het straks gevonden heb, dan roep ik het even op de radio voor mensen die het zich nu ook afvragen. Maar ja, 74. Dus ik denk dat jij bij Forever 49 ook uit bent gekomen voor de muziekjes die we draaien. Lekkere oude platen.
3: Ja, precies. Ja, de 60's die gaan ook nog mee. De 70's, de 80's. Nou, ik vind het echt. Jullie zijn echt super.
0: Ja, wij genieten er zelf ook van. Maar het is veel belangrijker dat jij en al die andere luisteraars ervan genieten, natuurlijk.
3: Ja, zeker. Nou, dat doe ik zeker.
0: Nou, en leuk dat je meespeelt met ons spel en hebt ingestuurd. We gaan je blij maken. Je krijgt van ons een jaar abonnement op NL Ziet. Dan kan je al die programma's kijken en terugkijken. En sommige ook vooruitkijken. Dus dat is ideaal.
3: Oh, super blij mee. Super tof, man.
0: Nou, veel tv-plezier. Vergeet niet ook af en toe naar de radio te luisteren. Maar, dan kan ik je er ook gelijk bij zeggen, als je het appje van NL Ziet gebruikt op je tv of op je telefoon, dan kun je ook naar de radio luisteren. En daar staan wij natuurlijk ook tussen.
3: Hey, uiteraard. Hey, super, dankjewel.
0: Ik wens je een hele fijne avond alvast en eet smakelijk, hè?
3: Jij ook. Dikke doei.
0: Doei.
4: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door NL Ziet.

Love is the drug. En niet eens slecht voor je gezondheid. Fijn toch? Ik had het net met Rosilda hier op de radio over het goede antwoord. Die A-Team, de serie. Toen zei ik nog, dat zou ik nog wel weer eens willen zien. Nou, ik heb even onderzoek gedaan. Het is af en toe te zien op RTL 7. En als je ervoor betaalt, kan je bij Prime Video en Sky Showtime.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Het is 6 uur.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Forever 49. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Veel ervan gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. Daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. Er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens hem werd er wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar was dat achteraf gezien onvoldoende. Wel zag hij oog voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
5: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een gebruikelijke maandagavondspit met op dit moment zo'n 350 kilometer file in totaal. Een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht in de vertraging 20 minuten. Er gebeurde ook een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Ter hoogte van Amstelveen Stadshart. De weg is hier vrij, maar de vertraging ook daar nog een kwartier. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar ligt bij de meren een deken op het wegdek. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. En de A16 Rotterdam richting Breda bij de Van Brienoordbrug. Ook een ongeluk. 2 rijstroken dicht, vertraging 20 minuten. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Net voor de Zwalmertunnel staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten.
7: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
8: Dit is Forever 49.
9: 60s, 70s en 80s.

Forever 49. En het weer doet hier met het plaatje mee. Heel verdrietig weer. Echt, het water loopt hier van de ramen af. Het streamt. Ik weet niet hoe het bij jou is. Mogelijk gewoon precies hetzelfde. Zullen we dan maar een beetje warme romantiek doen? Ja. En niemand beter dan Barry White, als we dat willen. You see the trouble with me. Zometeen ga ik weer even bellen met onze autosportverslaggever Rick Keller over het afgelopen spannende Formule 1 weekend.

0: blijft een mooie excuus dit, hè? Ja, ik ben ook maar een mens.
1: Ja.
0: Kan ook alleen maar fouten maken. Maar ze kunnen ook hits maken. Human League was dit. En Human. Ja, wat een spannend raceweekend was het op Monaco. Ja, en als we over autosport gaan praten, is er maar één man die ik dan wil bellen.
2: Het laatste Formule 1 nieuws. Met natuurlijk ook alles over Max Verstappen. Dit is Rick's Race Report.
0: Ja, meneer Keller, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag meneer, hoe is die zo?
0: Ja, best prima. Ik bedoel, vakantie is leuk, maar als je werk doet zoals ik dat heb, is werken ook eigenlijk helemaal niet erg. Dus ik zit weer te genieten hier.
3: Als je doet wat je leuk vindt, dan is werken eigenlijk geen werken meer, hè?
0: Ja, nee, zo is het, ja. Jij hebt van het weekend natuurlijk ook voor de buis gehangen om eens te kijken wat er op Monaco gebeurt. Dus eigenlijk, wat mij betreft, altijd wel de spannendste race op de hele kalender van de Formule 1. Omdat het zo'n raar, smal, snel circuit is. Maar het begon allemaal zo lekker voor Max. Kwalificeerde zich geweldig, tweede. Maar toen was de start, toen bleef hij stilstaan. Wat was daar nou aan de hand?
3: Ja, ze hebben bij Red Bull eigenlijk de motor 1 race te laat gewisseld. En dat blijkt wel, want ook Isaac Hadjar had aan het einde van de wedstrijd problemen. Dus ze hebben, nou ja, de FIA heeft gezegd dat Red Bull een van de snellere motoren heeft. En dan gaat het vooral over de verbrandingsmotor. Maar ze gaan er niet zo lang mee. Ze gaan eigenlijk een race tekort mee. Dus ja, hij moest weg op de elektromotor en dat is niet genoeg. Hoort hij een raar geluid achter zich, wat meer misschien sommige mensen wel eens meer gehoord hebben. Een motor die een beetje begint te ratelen en zo. En dan, dan moet je hem parkeren, dan houdt het op.
0: Zo, maar hij had nog geluk, want iedereen die daarachter staat, die hebben natuurlijk ook geen idee. En dan staat er ineens iemand stil. Het ging allemaal maar net goed.
3: Ja, en dat op die baan, hè, waardoor je andere baan heb je misschien wat meer uitloop. Hij probeerde al naar de kant te komen, maar normaal gesproken zet je hem dan even in het gras neer. Maar ja, dat was hier natuurlijk niet. Want je hebt hier of de baan of de muur. En meer hebben we niet, zeg maar. Meer smaken kunnen we niet.
0: Nee. Ja, en op zo'n circuit als dit, ja, als er iets stilstaat, dan krijgen we natuurlijk hele moeilijke situaties. En dat gebeurde later in de race ook. De hele boel moest stilgelegd worden.
3: Ja, meerdere keren. Ja, we hadden eerst Max die uitviel, toen Valtteri Bottas die maar net binnenkwam. Oliver Berman. En dan uiteindelijk, ja, zeg maar echt bijna aan het eind, zag natuurlijk Lance Stroll die ineens in de muur hing. Want ze hadden gewoon, ze hadden een nieuw stukje asfalt neergelegd, maar dat hadden ze niet helemaal goed gedaan. Want dat begon af te brokkelen, letterlijk. En daar ging eerst Lance Stroll door in de muur. Toen kregen we een safety car in de code rood. En eigenlijk de ronde erna, toen we weer begonnen, was het Charles Leclerc die de Ferrari daar op dezelfde plek in de muur parkeerde. Om dezelfde reden. Dus ja, dan was het wel dramatisch. En toen lag de wedstrijd gewoon een half uur stil.
0: Ja, dat zijn wel de dingen. Hè? Maar over Ferrari gesproken, ik vond het wel weer leuk voor Hamilton. Want die heeft nu wel weer even kunnen laten zien dat hij toch niet zomaar een coureur is.
3: Nee. Hamilton, iedereen dacht hij is kwijt. Ik denk ook dat hij niet zo snel is als dat hij was. Het 2021 gevecht met Max was wel ultiem. Ik weet niet of hij zo snel nog is, maar hij liet wel zien dat hij het echt nog wel begrijpt, hoor, wat dat betreft. Maar hij had wel een hoop dingen mee, hè, want zijn teamgenoot valt uit en Russell die krijgt straf. En wat dat betreft gebeurde er genoeg om hem heen.
0: Ja.
3: Dus hij had, had ook wel een beetje geluk dat hij niet de sterkste man om zich heen had, op een gegeven moment.
0: Hij hoefde minder te mopperen, wat hij ook nog wel eens kan.
3: Dat is ook waar.
0: En Kimi, wat een supertalent. En die jongen die gaat de laatste tijd wel geweldig. Zo'n jong ventje.
3: Ja, we gaan nu echt, weet je, waar Max ook op een gegeven moment, toen hij een paar briljante wedstrijden had. En Kimi heeft natuurlijk nu 5 op rij gewonnen. De eerste in Monaco, maar de manier waarop, gewoon iedere starter heeft natuurlijk een aantal starts moeten maken. Als je een safety car hebt, komt het hele veld bij elkaar. Hij had 20 seconden voorsprong. Hij reed eigenlijk met 2 vingers in zijn neus naar de streep toen de safety car kwam. Moet hij weer opnieuw beginnen. Een staande start met een Ferrari naast zich. En een Ferrari zijn gewoon net even wat sneller weg. We hebben een iets andere motorconfiguratie, kleinere turbo, iets wat meer, wat sneller op tempo. Maar iedere keer hield hij zich cool en kon hij letterlijk ronde per ronde weglopen bij zijn achterliggers. Dus hij liet echt aan alle kanten zijn ultieme kennis en kunde zien.
0: Is dit nou een beetje een opvolger? Nou ja, opvolger Max is er nog. Maar ik bedoel, Max was ook zo'n jong mannetje die in één klap liet zien wat hij allemaal in zijn mars heeft. Maar dat doet Kimi eigenlijk nu ook wel.
3: 100%. Ik denk dat Kimi, ik heb ook wat Engelse analisten gezien na het weekend. En die zeiden ook allemaal, hoe zuiver, hoe mooi, welke lijnen, welke beslissingen. Het was echt, het was deze was om door een dingetje te halen. En als je dan al 5 op rij gewonnen hebt, dan staat er niet veel meer in de weg. En eigenlijk de kopman van Mercedes, George Russell, die had eigenlijk de eerste wedstrijd gewonnen natuurlijk. dat vergeten we allemaal een beetje. Maar de laatste vijf, namelijk de vijf die erna kwamen, zijn allemaal door Kimi Antonelli gewonnen. Dus ja, nu maakt George Russell zich wel een beetje zorgen om zijn positie bij Mercedes.
0: Ja, nou ja, die gaat misschien weer harder vechten. Gaat het weer spannend worden. En we hoeven niet lang te wachten, hè? Want de komende race is in Spanje, Barcelona, toch?
3: Ja, we gaan meteen door naar Barcelona. Dus aanstaand weekend al. Dus in principe de 12e, dat is al bijna natuurlijk, om ongeveer 1:30. Dan is de eerste vrije training alweer.
0: Ik ben net terug uit die vlak onder Barcelona. Maar goed.
3: Ja, precies.
0: Ik moet toch zeggen, op tv is het beter te volgen. Natuurlijk is het fantastisch om zo'n spektakel eens in het echt te zien op een circuit. En het geweld en het lawaai. Maar als je de wedstrijd wil volgen, kan je volgens mij beter thuis zitten.
3: Ja, dat niet helemaal. Als je het helemaal ultiem wil meemaken, dan moet je eigenlijk een soort VIP-gast zijn. Dan moet je zeg maar zo'n balkonnetje hebben waar je op de baan kan kijken. Met alle tijdwaarneming en monitoren in de VIP-lounge waar je bivakkeert zelf. Dat is denk ik nog de allermooiste.
0: Ja.
3: Maar inderdaad, als je de echte wedstrijd wil volgen, dan is thuis echt een heel goed alternatief. En dan krijg je alles mee. En als je dan ook nog een abonnementje hebt hier of daar, dan kun je ook alle live timing zien zoals ik had. Ik zat letterlijk met drie monitoren omheen, zat ik de Formule 1 te kijken. Dus ja, dat kun je langs de baan niet beleven. Nee,
0: dat wou ik net zeggen. Want dat is voor mij dan weer, als je dan een vriend als Rick hebt, dan krijg je nog meer insights dan dat je op de tv te horen krijgt. Dat is helemaal zalig. Ja. Nou, kerel, dankjewel weer. We gaan inderdaad komend weekend naar Barcelona kijken. Dus laten wij vrijdag weer even vooruitblikken hoe het daar gaat lopen.
3: Uitstekend. Spreken we elkaar vrijdag weer.
0: Tot dan. En eet smakelijk vast, hè. Hoi.
3: Dankjewel. Hoi.
2: Tot 7 uur is dit Ron in de Middag.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
6: Ja, de leeuw komt eraan.
7: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
12: Kenneth Smit.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
2: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het.
3: Keukenloods.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
10: Help! GWC!
11: Help!
10: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
10: Opdrachten uitvoeren.
12: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
10: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
10: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
8: Tickets to the Tribes.
10: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
15: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
16: Forever 49, half 7 headlines.
17: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Veel ervan gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of weigeren gegevens te verwijderen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Tot zover het radionieuws.
16: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files nemen nu snel af of zijn inmiddels al opgelost. In totaal nog zo'n kleine 100 kilometer file. En een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met de vertraging nog 10 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar rijdt het nog langzaam tussen Hoogmade en Leidschendam over 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Bleiswijk gebeurde zojuist nog een ongeluk. Er staat 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging 25 minuten. En de A15 Gorkum richting Rotterdam. Ten slotte tussen Gorkum en Papendrecht liggen voorwerpen op de weg. Er staat zo'n 10 kilometer file en dat kost je 3 kwartier.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
17: Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten en daarbij kan er vooral in het oosten ook onweer voorkomen. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Vannacht kan er her en der nog een bui vallen. Het kwik daalt naar een graad of 14 aan de kust en 10 verder landinwaarts bij een meest matige zuidwestenwind. In de ochtend wisselen zon en buien elkaar af met de minste regen en de meeste zon in het westen. 'S Middags is het bewolkt en trekken buien van het westen naar het oosten over het land, mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan zo'n 17 graden en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er nog een paar buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met elke dag regen. Pas in het weekend wordt het droger en ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
16: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
3: Forever 49.
16: Celebrating life.

Die gasten van Wham! Edge of Heaven. Stel je nou voor, hè, je hebt al een puntneus, maar dan heb je ook nog een puntlip. Ja. Ja, in Safari Park Beekse Berg is een puntlipneushoorn geboren. Dat was afgelopen vrijdag. Het diertje heet Bungie. En een puntlipneushoorn is beter bekend als een zwarte neushoorn. Ja, nu is die nog klein, is die schattig. Maar grote zwarte neushoorns zijn levensgevaarlijk. Ja, mamma mia!

Ja, als die dames lachen, hè, mannen. Golden Earring and When the Lady Smiles. Ik kijk net hier even op. Ik zie Ruud binnenkomen, maar dat klopt natuurlijk. Marcel is met vakantie. Ja, Ruud neemt het zo meteen over. Nou ja, de muziek gaat hier 24 uur per dag door, dat weet je.

En het is die man, een van die ouwetjes, hè, Roy Orbison. Maar plaatje is helemaal niet zo oud eigenlijk. Nee, 1989, dat valt nog best wel mee, toch? Nou goed, zometeen geen Marcel hier op de radio. Want die is even lekker met vakantie. Maar Ruud, hij is net even koffie halen, maar die hoor je zo op de radio. En ik ben er gewoon morgen weer om 4 uur. Tot dan!

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
2: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Kessie, Kenon, dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: Het is 7 uur.
16: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Hugo TQ doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin. In 2020 vermoorde hij de 26-jarige Laura Schreurs. Nintendo betaalt €35 miljoen in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
17: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
18: Dit is Forever 49.
19: 60s, 70s en...

1984. Het jaar van Pat Benatar, Love is a Battlefield. En ook het jaar van Schatjes, de film. Ik ga dan niet zeggen dat je die film niet gezien hebt, hè? Daar geloof ik echt helemaal niks van. Meer dan 1 miljoen mensen hebben hem gezien in de bioscoop. En daarnaast is hij natuurlijk ook al een aantal keer op tv geweest. En ik weet zeker dat wij 49ers wegliepen met deze film, hè? Maar goed, lang geleden, 1984. Marcel in de avond is dit. Ruud standing in. Met nu, de Pointer Sisters.

Even de radio net even wat harder zetten nog op weg naar huis. Of misschien wel tijdens het klaarmaken of het eten van het avondeten natuurlijk. Heerlijk is dat. Door de Albert Hammond, de Free Electric Band hier bij Forever 49. Het radiostation met de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. En deze past er zeker bij. Sade.

nummer van de Beatles werd ooit gebruikt als leader voor de tv-serie Life Goes On. Weet je dat nog? Dat was best een bijzondere serie, want het was de eerste Amerikaanse serie, drama-serie, met een hoofdpersonage met het syndroom van Down. Ja, was Chris Burke die dat speelde trouwens. Obladi, oblada, hoorde je van de Beatles hier bij Forever 49. Marcel in de avond is dit, met nu

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus, alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
6: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
17: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
16: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
17: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
18: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
23: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
24: Ik heb hier de biefstuk Bali.
25: Lekker!
0: Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
23: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten en daarbij kan er vooral in het oosten ook onweer voorkomen. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Vannacht kan er her en der nog een bui vallen. Het kwik daalt naar een graad of 14 aan de kust en 10 verder landinwaarts bij een meest matige zuidwestenwind. In de ochtend wisselen zon en buien elkaar af met de minste regen en de meeste zon in het westen. 'S Middags is het bewolkt en trekken buien van het westen naar het oosten over het land, mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan zo'n 17 graden en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er nog een paar buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. Na morgen

Je luistert naar het radiostation met de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Wij zijn Forever 49. Leuk dat je erbij bent. Rod Stewart hoorde je. Baby Jane. Hoe was je maandag? Ging het een beetje? Of is het maandag altijd lastig? Nou, opstart is altijd vervelend, hè? De eerste knop die je indrukt vaak thuis is of de wc, of je mobiele telefoon, of ja, in mijn geval vaak het koffieautomaat. Ja, toch opstarten met een beetje cafeïne is altijd lekker. Goed, nog niet aan denken, hè? Eerst nog even genieten van...

Zeg eens eerlijk, wat waren vroeger nou jouw favoriete tv-series? Ik was tiener in de jaren 80, dus mijn top 3 bestaat eigenlijk uit Miami Vice, Knight Rider en The A-Team. Maar vlak ook Basti en Adriaan niet uit, hè? Dat zijn ook wel twee van mijn helden. Die vond ik ook geweldig. Nou, bij Forever 49 hebben we een spelletje in de reprise gedaan. Dat is herkennen tv-tune. Vandaag zijn we daarmee van start gegaan, inderdaad. En Ron heeft in het vorige uur de winnaar bekendgemaakt van vandaag. Maar we gaan natuurlijk de hele week door, hè? Raad de tv-tune, of herken de tv-tune heet het spel officieel. En je kunt eraan meespelen. Morgenochtend is er een nieuwe opgave bij de ochtendshow Klaas in de Ochtend. Dan hoor je het nieuwe fragment. En via onze site forever49radio.nl doorklikken naar winacties. Of via de app kun je dan doorgeven welke tv-tune je hebt gehoord. Heb je het goed en word je eruit gekozen? Dan maak jij kans op een jaarabonnement op NL Ziet Extra. En dat is echt wel prettig. Als je dan iets gemist hebt op tv, kun je zonder problemen het gewoon opnieuw terugkijken. Sterker nog, als je geen tv-abonnement wil, tip van mijn kant, kun je met dit gewoon stiekem toch tv kijken. Bank.

vaak een regel, hè? Als je samen ergens werkt, dan kun je eigenlijk nooit samen een relatie beginnen, want dat loopt fout. En dat was zeker ook het geval in de band Fleetwood Mac, hè? Ja, Lindsey Buckingham die schreef namelijk het nummer Go Your Own Way tijdens het uiteenvallen van zijn relatie met Stevie Nicks. En Stevie vond er maar niks, want er staat er teksten in het nummer waar ze niet blij mee was. Resultaat, nog meer ruzie en echt einde relatie.

0: allerbeste hits uit de jaren 60, 70 en 80 hoor je hier bij Forever 49. Bewijs hoor je net de Irene Cara, je hoorde What a Feeling uit de film Flashdance. En mocht je je nou vanavond vervelen? Even een tip, ga die film nog een keer kijken. Blijft gaaf. Tot zover Marcel in de avond. Ik wens je een fijne avond verder.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
2: Ja, komt eraan.
3: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
4: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
9: Kan het ook sneller?
8: Ondernemers pakken meteen
9: nee,
8: door.
9: Ik voel dat doorpakken niet.
8: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
9: Sneller!
10: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
13: Het is 8 uur.
14: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt ermee een einde aan de missie. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Hugo TQ doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin. In 2020 vermoordde hij de 26-jarige Laura Schreurs. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
15: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
16: Dit is Forever 49.
17: 60s, 70s en

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Jij bent mijn kampioen.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
2: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
13: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten en daarbij kan er vooral in het oosten ook onweer voorkomen. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Vannacht kan er her en der nog een bui vallen. Het kwik daalt naar een graad of 14 aan de kust en 10 verder landinwaarts bij een meest matige zuidwestenwind. In de ochtend wisselen zon en buien elkaar af met de minste regen en de meeste zon in het westen. 'S Middags is het bewolkt en trekken buien van het westen naar het oosten over het land, mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan zo'n 17 graden en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er nog een paar buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. Namorgen houden we wisselvallig en fris weer met elke dag regen. Pas in het weekend wordt het droger en ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
10: Help! GWC!
11: Help!
10: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven.
10: Opdrachten uitvoeren.
13: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
10: Maar wie het best integreert...
14: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
10: ...wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Tickets to the Tribes.
10: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
20: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
21: We denken na over een koophuis.
22: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
21: Bart, met die loopgroep?
22: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
23: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
20: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
24: Het is 9 uur.
25: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
9: Dit is Forever 49.
11: 60s, 70s en

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
9: FOMAR, voordeelmarkt.
10: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
17: Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten en daarbij kan er vooral in het oosten ook onweer voorkomen. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Vannacht kan er her en der nog een bui vallen. Het kwik daalt naar een graad of 14 aan de kust en 10 verder landinwaarts bij een meest matige zuidwestenwind. In de ochtend wisselen zon en buien elkaar af met de minste regen en de meeste zon in het westen. 'S Middags is het bewolkt en trekken buien van het westen naar het oosten over het land, mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan zo'n 17 graden en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er nog een paar buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met elke dag regen. Pas in het weekend wordt het droger en ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
18: Hier gaan we weer. It's Forever 49

0: is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
11: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Het is 10 uur.
23: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. De kledinglijn die een van de kunstrovers van de Gouden Helm in Assen heeft opgericht vanuit de gevangenis is in 3 dagen uitverkocht. De webshop met petten en t-shirts met daarop de gestolen Gouden Helm meldt tijdelijk te pauzeren om een nieuwe inventaris op te bouwen. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
1: Dit is Forever 49.
6: 60s, 70s en

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
3: Hak je dag!
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: 1 ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten en daarbij kan er vooral in het oosten ook onweer voorkomen. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Vannacht kan er her en der nog een bui vallen. Het kwik daalt naar een graad of 14 aan de kust en 10 verder landinwaarts bij een meest matige zuidwestenwind. In de ochtend wisselen zon en buien elkaar af met de minste regen en de meeste zon in het westen. 'S Middags is het bewolkt en trekken buien van het westen naar het oosten over het land, mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan zo'n 17 graden en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er nog een paar buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. Namorgen houden we wisselvallig en fris weer met elke dag regen. Pas in het weekend wordt het droger en ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
9: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
10: Celebrating life.

0: zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
0: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
2: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant!
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
15: Het is 11 uur.
16: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. De kledinglijn die een van de kunstrovers van de Gouden Helm in Assen heeft opgericht vanuit de gevangenis is in 3 dagen uitverkocht. De webshop met petten en t-shirts met daarop de gestolen Gouden Helm meldt tijdelijk te pauzeren om een nieuwe inventaris op te bouwen. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
17: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
15: Dit is Forever 49.
18: 60s, 70s en 80s.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en...

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
9: Help! GWC!
10: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
12: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
15: Tickets to the tribes.
9: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
17: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99. En kans op een WK-voetbal.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
19: We denken na over een koophuis.
20: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
19: Bart, met die loopgroep?
20: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
21: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
22: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij... klinkt het zo.
23: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
24: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
25: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
24: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
26: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
27: Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten en daarbij kan er vooral in het oosten ook onweer voorkomen. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Vannacht kan er her en der nog een bui vallen. Het kwik daalt naar een graad of 14 aan de kust en 10 verder landinwaarts bij een meest matige zuidwestenwind. In de ochtend wisselen zon en buien elkaar af met de minste regen en de meeste zon in het westen. 'S Middags is het bewolkt en trekken buien van het westen naar het oosten over het land, mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan zo'n 17 graden en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er nog een paar buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met elke dag regen. Pas in het weekend wordt het droger en ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
0: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
0: Dit is Forever 49. 60s, 70s en...

0: Het is 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en 80s.